Dames en heren, ja, dit was die klapsafgedeling. Kom, misschien weer van een lekker aan de klap.

Ja, dit was natuurlijk die bekende klank van Mango Groove. Dit is een van ons Suid-Afrikaanse groepe, orkeste wat, dit is net die unieke klank wat hulle het, nee. Ek onthou nog toe hulle begin het, die eerste liedjie was het iets van een star, special star, ja, dit was special star. En dit was een groot treffer, en van daar af, die een treffer na die ander. Nou ja, hierdie liedjie was natuurlijk Island Boy van Mango Groove. Die volgende liedjie lê my nogal baie na aan die hart. Ek dink daar is baie van die ouer manne wat in die weermag was, wat my saam gaan stem. En die liedjie se naam is Stille Soldate van Touch of Klaas. Nou, ja, Touch of Klaas nou al verskeie kunstenaars gehad, wat Dion van der Merwe altyd inneem, en dan raak hulle bekend, solo sangers. Ek gaan later weer inspeel van Touch of Glass, en dit is dan saam met Roan de Toy. Maar hierin is Dusty Dixon deel van Touch of Glass, en soos ek sê, die liedjie se naam is Stille Soldate. Prachtig. Daarna weer bykie tyd vir boeremusiek. Wat is my program sonder so twee liedjies boeremusiek? En dis sommer twee vastrappe na mekaar. Eers Willem se vastrap, gespeel deur die Klipwerf Orkees, en dan lees ek gou weer bietjie, ja, dis eintlik donderdag aande se program. Ek het gevoel ek gaan vanaand so drie van hulle herhaal ook op my program, maar dit is Skreeusnaaks, en dit is antwoorde van graad 5 leerlinge, uit een examen uit, so geniet het ook maar saam met my, en dan na ek die vraag stelle of die antwoord stelle gelees het, dan sit die dan Makwalanders ook met een vastrap, en dit is Hannes se vastrap, maar eerst dan Stille Soldate, dan Willem se vastrap, dan lees ek gauw so ietsie van die examen vraag stelle, die kinders se antwoorde, en dan Hannes se vastrap, skop maar die skoene uit en gooi die meel op die sitkamervloer, ek hoop hier daar is een mat nie, en skuif die voete op hierdie boeremusiek.

my naam is Hanlie van Rooyen van Kenton Park van Ramkat Radio. Skakel in elke dinsdag aand om 7 uur, kan jy saam met my en Andre op hiervan hou ek lewendig op www.ramkatradio.co.za waar ons nie sagkoop nie.

Ach, so lekker ookie daar van Lauren Copley. It's too late now. Nou, ek het al voorheen gesê, met die vorige programme, een van my gunsteling mannelike kunstenaars, is Roan de Tooi. Nou moet julle bietjie hoor hoe sing hy daai ou treffer, You. En dit is ook toe hy nog deel van Touch of Class was. En dit was voordat hy sy solo loopbaan begin het. En net na dit is Eden met Knee Lam. Geniet het en so klink Roan de Tooi se weergawe van You. Prachtig.

die lam gewees daar van Eden. Jan is het tweede liedje vir vanavond sy program en ons het sien het nogal uit daar om te luister na Ballad of the Green Beret.

sluit jou week af elke sondagavond tussen 6 en 8 saam met my, Janet Du Plessis op Ramkat Country. Gesels met bekende kunstenaars oor hulle loopbane, kyk na opkomende konserte in die countrybedryf en luister na die beste country musiek van gister, vandag en môre, net hier op Ramkat Radio.

of acting alien. 10 skipper, view 4, 3, 2, 1. Kom ik zet die toner en je vier. Ik weet wat ik doen, zo kijk en leer. Als je like wat je tussen die lijnen leert, zal jij mij Sandra Punslow, yes!

0: Mijn zeg, maar ik zal het maar nooit in de eeuwigheid in die bedompige plek kan uitdoen. Kijk hoe loop die zweet mij al af.
1: Doe maar, pa, dat is niet zo erg, niet?
0: Niet zo erg, niet. Man moet niet door je nek staan te praten, niet. Ik voel ook ik wel versmoord, dus alsof iemand mij aan die keel beet het. Drak en drak. Zo, hoe die mensen dit in die Johannesburg uitdoen zal geen zondaar weet niet. Hier is niet eens een oude lucht wat trek, niet. Ei, toch. Hoe verlang ik niet nou naar oude Wesselsburg waar die schapen blaar en die wolken wit boek aan die randjes zit. Waar daar ruimte is. Waar een mens schoon lucht kan inademen.